0: SFM gaan aan en aan en aan.
1: Ons het lank op slei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

Bon Jovi met Walls of Jericho. Nou, daar is tyd vir nog een so lekkere energie voor die 11 uur nuus. Ons luister na Adam met iets in die water.

0: Hopelijk naar, draai ik af. Nou kan ik qua pas. Die in die berg, dis erg graag. Vrij met leen nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: Jacques en Liesel, uit my hande. En by noot, is jy ook nou uit my hande, direct na die nuus gee ek jou oor in Enrico Arisande, daar in ons George Atelier, mag jy een heerlijke middag het, he. Geniet om.
1: Muziek op sy beste, net hier.

21 nou na 12, weer eens goeiemiddag en welkom, as so pas by ons ingeskakel het, Tristan daar gewees met Last Goodbye. Die tuinroute damvlak staan tans op 99.69% en reënval wat aangeteken is, geen reënval. Haarlem dam staan op 101.31% en verlede week het die dam gestaan op 104.68%. En verlede week het die tuinroute, ek het nagelaat om dit te noem, die tuinroute dam het verlede week gestaan op 98.96%.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie is

0: Gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pompen.

0: Paar sekondes weg vanaf 13 na 2. Die ZL met ek like dit. Tans bewolk hier in die Groter George, maximum van so 15 grade Celsius. In hierdie uur kan jy uitsien na Jan Blom, Gerard Stein en ook muziek van Snotkop.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

Eugenie Wouts. Op hierdie dag in 1983 vind daar regtig uitstaande sportprestasie plaas toe Samantha Drews op ouderdom van 12 jaar en 119 dae die jongste vrou word om die Engelse kanaal te swem.

0: Goeienaand en welkom, dis dinsdag en ons net na 6, my naam is Corey Kers, om jou tot en met 9 uur vanavond toe. Dis in 6 en 7 vat ons het lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskuif uit die oor, verskuif onderwerpe en ons trek al by die jaar 2021 met ons tydkapsule segment van verskuif uit die oor, verskuif onderwerpe. Maar net waak jou op spoed bring van allerhande geskiedkundige gebeurtenisse tot en met ons op datum is. Met vandag dan denk ek weet ons allemaal min of meer wat in die laaste 26 jaar gebeur het. Kan nou nie rarig verder gaan as dit nie, want die rest moet nog gebeur. Terug nie muziek, nou is de Lana Veren met Deur die Vure.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Dit was Lia met Mooi Weer en voor dit Eon met Ligjare en Eva Max met My Head and My Heart. Hier is Bobby van Jaarsveld met Maak 'n Wens.
1: 90.1

Carly Rae Jepsen, wat net vir jou wil laat weet dat sy rarig van jou hou. Voor dit, Sunset Sweet Shop met Aye en Adam Tas met Murphy's Law. Rydel en volgende met Hawkeye, stop die lorie.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders, George weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: bly. Tamlin Wessels en Ronaldo met Langer Bly. Nou op die 14de Maart 2021, Beyoncé won her 28th Grammy Award, breaking the world record for the most Grammys won by an artist. Het is nogal indrukwekkend, 28 Grammys, dis baie. Grammys natuurlijk die muziek toekennings, of die Oscars van muziek, soos het so kan stel.
1: Muziek op sy beste, net hier op